Let's Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit de Paradise FM Disco Inferno. Come on, let's go.

Dance the Night Away. Met de lekkerste danshits ooit gemaakt. Tot middernacht is dit... de Paradise FM Disco Inferno.

Mm.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Burij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen. De aanval op een huis leidde ook tot de dood van twee anderen. Het Israëlische leger bevestigt de dood van de journalist en beschuldigt hem van banden met Hamas, maar levert geen bewijs. In totaal zijn nu 12 medewerkers van Al Jazeera omgekomen door Israëlische aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekend bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sanchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Burij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen. De aanval op een huis leidde ook tot de dood van twee anderen. Het Israëlische leger bevestigt de dood van de journalist en beschuldigt hem van banden met Hamas, maar levert geen bewijs. In totaal zijn nu 12 medewerkers van Al Jazeera omgekomen door Israëlische aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekende bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduisterd.

0: duistering en fraude. Het echtpaar Sanchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Burij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen. De aanval op een huis leidde ook tot de dood van twee anderen. Het Israëlische leger bevestigt de dood van de journalist en beschuldigt hem van banden met Hamas, maar levert geen bewijs. In totaal zijn nu 12 medewerkers van Al Jazeera omgekomen door Israëlische aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekend bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sanchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.

0: naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Burij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen. De aanval op een huis leidde ook tot de dood van twee anderen. Het Israëlische leger bevestigt de dood van de journalist en beschuldigt hem van banden met Hamas, maar levert geen bewijs. In totaal zijn nu 12 medewerkers van Al Jazeera omgekomen door Israëlische aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekende bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Burij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen. De aanval op een huis leidde ook tot de dood van twee anderen. Het Israëlische leger bevestigt de dood van de journalist en beschuldigt hem van banden met Hamas, maar levert geen bewijs. In totaal zijn nu 12 medewerkers van Al Jazeera omgekomen door Israëlische aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekende bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Bij een Israëlische droneaanval op het vluchtelingenkamp Burij in Gaza is een journalist van Al Jazeera omgekomen. De aanval op een huis leidde ook tot de dood van twee anderen. Het Israëlische leger bevestigt de dood van de journalist en beschuldigt hem van banden met Hamas, maar levert geen bewijs. In totaal zijn nu 12 medewerkers van Al Jazeera omgekomen door Israëlische aanvallen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Pakistan meldt dat de gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zondag plaatsvinden in het Zwitserse Birkenstock. Pakistan blijft bemiddelen om een tijdelijk akkoord verder uit te werken. De VS zouden zich niet aan het akkoord hebben gehouden, terwijl Iran de straat van Hormuz opnieuw sloot. Qatar neemt ook deel aan de gesprekken. De Iraanse strijdkrachten hebben aangekondigd dat de straat van Hormuz opnieuw wordt gesloten vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Teheran beschouwt deze aanvallen als een schending van de overeenkomst met de Verenigde Staten. Bij de aanvallen zijn dit weekende bijna 30 doden gevallen. Iran eist dat de Verenigde Staten Israël dwingen de aanvallen te stoppen. Een Spaanse rechter heeft besloten dat Begoña Gómez, de vrouw van premier Pedro Sánchez, het land niet mag verlaten in verband met haar aanstaande proces. Haar paspoort en dat van een medewerkster zijn ingenomen. Gómez wordt beschuldigd van corruptie, verduistering en fraude. Het echtpaar Sánchez ontkent alle beschuldigingen. De Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako zijn vandaag aangekomen in België. Het paar landde op de militaire luchthaven van Melsbroek en werd verwelkomd door prinses Elisabeth. Dinsdag begint hun tweedaagse staatsbezoek ter gelegenheid van 60 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Japan en België. Ze verblijven in het kasteel van Laken. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: naam is Rob van der Meulen en dit is het nieuws. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor een tweedaags overleg met Iraanse functionarissen. Vance hoopt vooruitgang te boeken in de gesprekken over het stoppen van aanvallen in Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Eerder geplande gesprekken gingen niet door omdat Iran zich terugtrok uit onvrede over de situatie in Libanon. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social gemeld dat meerdere personen zijn gearresteerd wegens vandalisme bij de Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. Een van hen is de 67-jarige David Carter Hearn, een drievoudig Olympier. Hearn zegt dat hij vrijdag alleen even de vijver bekeek en een strook loslatende verf aanraakte. De vijver, die onlangs voor meer dan $14 miljoen is gerenoveerd, moet mogelijk gedeeltelijk worden leeggepompt voor noodzakelijke reparaties. Koning Charles III maakt als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar. Dit is een stap om de transparantie van het koningshuis te verbeteren, zo meldt Buckingham Palace. De belastinggegevens worden donderdag gedeeld als onderdeel van de jaarlijkse koninklijke financiële jaarrekening. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van bepaalde belastingen, maar betalen al decennia lang op vrijwillige basis enkele belastingen. De Britse premier Keir Starmer gaat naar verwachting maandag aftreden. Dit meldt de Britse krant The Observer. Starmer zou tot de conclusie zijn gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Hij kwam onder druk te staan na de aanstelling van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Rivaal Andy Burnham boekte recent een verkiezingswinst en kan Starmer uitdagen voor het premierschap. Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is naar Zwitserland vertrokken voor gesprekken met Iran. Vance hoopt vooruitgang te boeken in het stoppen van de aanvallen op Libanon en het Iraanse nucleaire programma. De Iraanse delegatie is al aangekomen. Ook vertegenwoordigers van Pakistan en Qatar zullen aanwezig zijn. De onderhandelingen moeten leiden tot een vredesplan. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance.

Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog Remax-Lakeview.

0: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 7 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran noemt het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het hoofdonderwerp van het aanstaande overleg met de Verenigde Staten. Dit overleg vindt zondag plaats in Zwitserland, waar ook bevroren Iraanse tegoeden en de verkoop van Iraanse olie worden besproken. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen, terwijl Iran wordt vertegenwoordigd door hoge functionarissen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor een tweedaags overleg met Iraanse functionarissen. Vance hoopt vooruitgang te boeken in de gesprekken over het stoppen van aanvallen in Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Eerder geplande gesprekken gingen niet door omdat Iran zich terugtrok uit onvrede over de situatie in Libanon. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social gemeld dat meerdere personen zijn gearresteerd wegens vandalisme bij de Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. Een van hen is de 67-jarige David Carter Hearn, een drievoudig Olympier. Hearn zegt dat hij vrijdag alleen even de vijver bekeek en een strook loslatende verf aanraakte. De vijver, die ondanks voor meer dan $14 miljoen is gerenoveerd, moet mogelijk gedeeltelijk worden leeggepompt voor noodzakelijke reparaties. Koning Charles III maakte als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar. Dit is een stap om de transparantie van het Koningshuis te verbeteren, zo meldt Buckingham Palace. De belastinggegevens worden donderdag gedeeld als onderdeel van de jaarlijkse Koninklijke Financiële Jaarrekening. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van bepaalde belastingen, maar betalen al decennia lang op vrijwillige basis enkele belastingen. De Britse premier Keir Starmer gaat naar verwachting maandag aftreden. Dit meldt de Britse krant The Observer. Starmer zou tot de conclusie zijn gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Hij kwam onder druk te staan na de aanstelling van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Rivaal Andy Burnham boekte recente verkiezingswinst en kan Starmer uitdagen voor het premierschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
2: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamprek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtkool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roysantu.
3: Hey, chi vuole i pone di Momanche? Basta Carrefour e check tutte le prodotte in sticker blu. Brasa di Momanche. Barcelo per il momento speciale. Carrefour extra pizza per compartire in gruppo e classic tea per relaxare il special match. Compra tre o più e botai un ticket per chance per ganare premio Tursima. Assi è facile botta partecipare. Fans nang di banda riba di banda bo, bin join e olla blu.
4: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
6: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
7: Bij Tapijt by Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt by Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
0: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: dan vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Loods 1. 1100 vierkante meter met de mooiste meubels van Curaçao. Meubels en accessoires van kwaliteit. Met aandacht voor vakmanschap en duurzaamheid. Check de socials en bezoek ons in Salinha, naast Caribbean Tires. Loods 1. De leukste woonwinkel van Curaçao.
2: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, truco of t-bone steak tot de big ass steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele oudschool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
3: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren. Een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
4: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
5: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.
6: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Madeira Beach, dan zeg je pure ontspanning met het ultieme eilandgevoel. Genieten van de mooiste sunsets en verfrissende cocktails doe je bij Pirate Bay. De beste verse pizza's eet je natuurlijk bij Tomato's. En voor de lekkerste paella, tapas en sangria schuif je aan bij Ketapa. Bij ons vind je voor ieder wat wils. Dus kom lekker genieten bij Piscadera Beach.
1: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha comenzado como un sueño, abrirá fe, realización, visualización y con focus, realidad. Celebrar el primer página de nuestro capítulo más nuevo con el Water Limited Blue Wave Edition de Barcelona. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
2: Hey, ¿qué botei pone de Bomanche? Pasa Carrefour y check tu reproducto nan con sticker blau. Brasa de Bomanche. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa compartir en grupo. Y classic tea pa relax de special match. Compra tres of más y botai un ticket tu chance pa gana premio Tursima. Así de fácil bota participa. Fans nan di banda arriba de banda bo. Binjoy e hola blau.
3: Smallest nation, biggest spirit. The Blue Wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la nosa llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Iran noemt het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het hoofdonderwerp van het aanstaande overleg met de Verenigde Staten. Dit overleg vindt zondag plaats in Zwitserland, waar ook bevroren Iraanse tegoeden en de verkoop van Iraanse olie worden besproken. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen, terwijl Iran wordt vertegenwoordigd door hoge functionarissen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor een tweedaags overleg met Iraanse functionarissen. Vance hoopt vooruitgang te boeken in de gesprekken over het stoppen van aanvallen in Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Eerder geplande gesprekken gingen niet door omdat Iran zich terugtrok uit onvrede over de situatie in Libanon. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social gemeld dat meerdere personen zijn gearresteerd wegens vandalisme bij de Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. Een van hen is de 67-jarige David Carter Hearn, een drievoudig Olympier. Hearn zegt dat hij vrijdag alleen even de vijver bekeek en een strook loslatende verf aanraakte. De vijver, die onlangs voor meer dan $14 miljoen is gerenoveerd, moet mogelijk gedeeltelijk worden leeggepompt voor noodzakelijke reparaties. Koning Charles III maakte als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar. Dit is een stap om de transparantie van het Koningshuis te verbeteren, zo meldt Buckingham Palace. De belastinggegevens worden donderdag gedeeld als onderdeel van de jaarlijkse Koninklijke Financiële Jaarrekening. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van bepaalde belastingen, maar betalen al decennia lang op vrijwillige basis enkele belastingen. De Britse premier Keir Starmer gaat naar verwachting maandag aftreden. Dit meldt de Britse krant The Observer. Starmer zou tot de conclusie zijn gekomen dat zijn positie onhoudbaar is. Hij kwam onder druk te staan na de aanstelling van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Rivaal Andy Burnham boekte recente verkiezingswinst en kan Starmer uitdagen voor het premierschap. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks...

Ja. Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak. Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean.

tickets anymore.

0: Relaties. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.
2: Ik ben bijna jarig.
3: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
2: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
3: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
4: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
2: Helemaal toppie.
5: Vanaf 1 mei start Ribe Luga. Wil je je registreren? Let goed op. Je komt in aanmerking als je voor 13 november 2025 op Curaçao bent aangekomen, hier woont en geen strafblad hebt. Wat heb je nodig? Een paspoort, een geboorteakte, een verklaring van goed gedrag en een ziektekostenverzekering van minimaal 1 jaar. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambil. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566. Wij staan voor je klaar.
2: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan een

0: Daar zit het in!
1: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: 5 Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuraçao.com.

0: 9 uur.
1: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De druk op de Britse premier Keir Starmer neemt toe. Minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper heeft hem gevraagd om te vertrekken, net als andere ministers. Meerdere Britse media melden dat Starmer maandag zijn aftreden kan aankondigen. Labour leed vorige maand grote nederlagen bij lokale verkiezingen, wat leidde tot oproepen van partijgenoten om af te treden. Iran noemt het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het hoofdonderwerp van het aanstaande overleg met de Verenigde Staten. Dit overleg vindt zondag plaats in Zwitserland, waar ook bevroren Iraanse tegoeden en de verkoop van Iraanse olie worden besproken. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen, terwijl Iran wordt vertegenwoordigd door hoge functionarissen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor een tweedaags overleg met Iraanse functionarissen. Vance hoopt vooruitgang te boeken in de gesprekken over het stoppen van aanvallen in Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Eerder geplande gesprekken gingen niet door omdat Iran zich terugtrok uit onvrede over de situatie in Libanon. De Amerikaanse president Donald Trump heeft op Truth Social gemeld dat meerdere personen zijn gearresteerd wegens vandalisme bij de Lincoln Memorial Reflecting Pool in Washington. Een van hen is de 67-jarige David Carter Hearn, een drievoudig Olympier. Hearn zegt dat hij vrijdag alleen even de vijver bekeek en een strook loslatende verf aanraakte. De vijver, die ondanks voor meer dan $14 miljoen is gerenoveerd, moet mogelijk gedeeltelijk worden leeggepompt voor noodzakelijke reparaties. Koning Charles III maakte als eerste Britse vorst zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar. Dit is een stap om de transparantie van het koningshuis te verbeteren, zo meldt Buckingham Palace. De belasting

0: onderdeel van de jaarlijkse koninklijke financiële jaarrekening. Britse vorsten zijn wettelijk vrijgesteld van bepaalde belastingen, maar betalen al decennia lang op vrijwillige basis enkele belastingen. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Wijnhandel Servier Frais. Ook voor de fijnste Portugese wijnen. Zoals de Quinta do Crasto, die ik zelf ook graag in mijn glas doe. Portugal machtig, wat heerlijk.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.
4: Je

0: paradisefm.cw.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner

0: EK. Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
1: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door jezelf te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Begin je zaterdag en zondag goed.
1: Goed, goed.
0: Met de grootste hits en de leukste juweeltjes. Tot 12 uur, Paradise FM. 80s en 90s weekend.

0: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
3: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
4: Sorry schat, ik kon het

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië op zondagavond afgelast vanwege extreme hitte. De gemeente Madrid en de Spaanse Voetbalbond hebben dit besloten. De Spaanse Weerdienst voorspelt een maximumtemperatuur van 39 graden Celsius. Er geldt code oranje voor de hitte en code geel voor mogelijke onweersbuien. De gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn begonnen in Zwitserland. Beide landen met

0: bespreken onder meer de situatie in Libanon en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden. Vicepresident J.D. Vance vertegenwoordigt de VS, terwijl de Iraanse delegatie wordt geleid door parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf. Iran kondigde aan dat de straat van Hormuz weer is afgesloten. De druk op de Britse premier Keir Starmer neemt toe. Minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper heeft hem gevraagd om te vertrekken, net als andere ministers. Meerdere Britse media melden dat Starmer maandag zijn aftreden kan aankondigen. Labour leed vorige maand grote nederlagen bij lokale verkiezingen, wat leidde tot oproepen van partijgenoten om af te treden. Iran noemt het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het hoofdonderwerp van het aanstaande overleg met de Verenigde Staten. Dit overleg vindt zondag plaats in Zwitserland, waar ook bevroren Iraanse tegoeden en de verkoop van Iraanse olie worden besproken. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen, terwijl Iran wordt vertegenwoordigd door hoge functionarissen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor een tweedaags overleg met Iraanse functionarissen. Vance hoopt vooruitgang te boeken in de gesprekken over het stoppen van aanvallen in Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Eerder geplande gesprekken gingen niet door omdat Iran zich terugtrok uit onvrede over de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
3: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenmaas app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, i beton industrie brieven gaat. Iris B, bo stempel digitaal, go cada compra di 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di garage cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Koiman. 25.000 Venmaas. Of een voucher naar valor die 1500 florin die betonindustrie brieven gaat. Voor meer informatie, visit funmaas.com.
5: It's a Friday, baby!
6: Iedere vrijdag begin je...

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80's en 90's weekend op Paradise FM.

tofste van toen hoor je elke zaterdag en zondagochtend op Paradise FM. Van 9 tot 12 is dit 80s en 90s weekend.

0: Marissa vandaag draagt en hoe Joris zijn haar zit, kijk dan via de stream online mee. Ga naar paradisefm.cw.
1: Bingo doen. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dat ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Hap. En je want je zo weer in Suriname.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op Blue

0: jou nodig. Dus ik jij voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
2: Jij wilt toch ook niks missen van een WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op een van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.

0: Hij zit erin!
1: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, Blue Trace Caribbean.

Hallo Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkel.

0: 12 uur. Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië op zondagavond afgelast vanwege extreme hitte. De gemeente Madrid en de Spaanse Voetbalbond hebben dit besloten. De Spaanse Weerdienst voorspelt een maximumtemperatuur van 39 graden Celsius. Er geldt code oranje voor de hitte en code geel voor mogelijke onweersbuien. De gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn begonnen in Zwitserland. Beide landen, met bemiddelaar Qatar, bespreken onder meer de situatie in Libanon en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden. Vicepresident J.D. Vance vertegenwoordigt de VS, terwijl de Iraanse delegatie wordt geleid door parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf. Iran kondigde aan dat de straat van Hormuz weer is afgesloten. De druk op de Britse premier Keir Starmer neemt toe. Minister van Buitenlandse Zaken Yvette Cooper heeft hem gevraagd om te vertrekken, net als andere ministers. Meerdere Britse media melden dat Starmer maandag zijn aftreden kan aankondigen. Labour leed vorige maand grote nederlagen bij lokale verkiezingen, wat leidde tot oproepen van partijgenoten om af te treden. Iran noemt het aanhoudende conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon het hoofdonderwerp van het aanstaande overleg met de Verenigde Staten. Dit overleg vindt zondag plaats in Zwitserland, waar ook bevroren Iraanse tegoeden en de verkoop van Iraanse olie worden besproken. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen, terwijl Iran wordt vertegenwoordigd door hoge functionarissen. De Amerikaanse vicepresident J.D. Vance is aangekomen in Zwitserland voor een tweedaags overleg met Iraanse functionarissen. Vance hoopt vooruitgang te boeken in de gesprekken over het stoppen van aanvallen in Libanon en het Iraanse nucleaire programma. Eerder geplande gesprekken gingen niet door omdat Iran zich terugtrok uit onvrede over de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrack, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.
2: Command the road with Ultra.

0: RFID models at Kaya Tula 44. Step into the future and visit us. There where technology and excellence come together.
1: Een belevenis. Vanaf de historische entree van Fort Nassau tot het openluchtrestaurant met 360 graden uitzicht. De kanonnen naast uw tafel. En niet te vergeten, een heerlijk casual fine dining menu om uit te kiezen. Kortom, een avondje puur genieten van mooie gerechten, vriendelijke service en het mooiste uitzicht over Curaçao. Dat is de restaurantbeleving bij Fort Nassau.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue

0: Upload nu je selfie op blue-u.com.
1: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

at the bottom.

0: locaties.
1: Weet je waar ik nou echt blij van word? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.

0: Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op bluefincharters.com.
1: Coco's Beach. De

0: zonsondergang. Elke dag zondag. Ervaar het bij Kokos. It all happens at Yantil Beach.
1: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D Concrete, onderdeel van Betonindustrie Brievengat.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle boord. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

eitje, croissantje en de grootste hits uit de jaren 80 en 90. Begin je dag goed met 80s en 90s weekend op Paradise FM.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It All Happens at Jan Tiel Beach.
1: Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem. Want

0: rijden? Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volop parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: Ga je meedoen aan Ribeluga? Zorg dat je voorbereid bent. Je moet aantonen dat je voor 13 november 2025 op Curaçao was. Dat kan met een vliegticket, een rekening op jouw naam of een verklaring van een erkende organisatie. Daarnaast heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Bezoek ons in Salinja of Sambil of WhatsApp naar 685-5566.
3: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

0: Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. Femke Broeders-Bol heeft vandaag het thuispubliek bij de FBK Games verrast met een overwinning op de 800 meter. De 26-jarige atleet uit Amersfoort finishte in 1 minuut en 57 seconden en 42 honderdste. Abby Caldwell uit Australië eindigt als tweede in 1 minuut en 59 seconden en 69 honderdste. Broeders-Bol, voorheen dominant op de 400 meter horden, mikt nu op een medaille tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Donald Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat de Britse premier Keir Starmer zal aftreden. Trump gaf geen bron voor zijn uitspraak. Volgens de Britse krant The Observer zou Starmer maandag zijn functie neerleggen omdat hij zijn positie onhoudbaar acht. Starmer staat onder druk vanwege de aanstelling van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als de Libanese Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. Trump schreef op Truth Social dat Iran onmiddellijk moet stoppen met het onrust stoken door zijn rijkelijk betaalde marionetten in Libanon. Hij waarschuwde dat de VS Iran opnieuw hard zullen aanpakken als dat niet gebeurt. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië op zondagavond afgelast vanwege extreme hitte. De gemeente Madrid en de Spaanse Voetbalbond hebben dit besloten. De Spaanse Weerdienst voorspelt een maximumtemperatuur van 39 graden Celsius. Er geldt code oranje voor de hitte en code geel voor mogelijke onweersbuien. De gesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten zijn begonnen in Zwitserland. Beide landen, met bemiddelaar Qatar, bespreken onder meer de situatie in Libanon en het vrijgeven van bevroren Iraanse tegoeden. Vicepresident J.D. Vance vertegenwoordigt de VS, terwijl de Iraanse delegatie wordt geleid door parlementsvoorzitter Mohammad Bagher Ghalibaf. Iran kondigde aan dat de straat van Hormuz weer is afgesloten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Bij Ocean House 19 geniet je van een geweldig uitzicht over de Sint-Anna-dij en de Handelskade. Van een romantisch diner, een gezellige familiebijeenkomst of een zakelijke lunch. Van vis en zeevruchten tot alles voor meatlovers. En natuurlijk ook voor vega, vegan en een kidsmenu. Reserveer nu op www.oceanhouse19curaçao.com.
2: Hey, wat heb je nou weer allemaal gekocht bij de DA? Ik dacht dat je alleen shampoo nodig had.
3: Ja, dat dacht ik ook. Maar toen zag ik pleisters en doekjes voor de kleine, scheermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
2: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
3: Precies! En betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging. Oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA huismerk. Altijd betaalbaar en van goede kwaliteit.
4: Ook Ocean House 19 vind je in Renaissance Mall en Wifford.
5: Nossa logré, turene com paixão. Lo que ha começado como sonho, a vira fé, realização, festival.

0: celebra en primera página de nuestro capítulo más nuevo con el Butter Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Shop je favoriete items bij DA Salinha Galleries, Suikertuin Mall, Dominguito, Otrobanda, Palo Blanco en nu ook bij Luxury Mall.
2: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
3: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
4: Heel de dag uit volle borst.
3: Nu Nadine Roos.
5: Even bijkomen van een intense WK-dag. Dat doe je natuurlijk met Weekend Waves.
6: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M-M-M-M-M. Just put your paws up.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Enrique Iglesias, het mooie hero bij Paradise.
1: Nadine Roos, Paradise FM.
0: Dit weekend heeft op jouw zondagmiddag. Ik hoop dat je een leuke wedstrijddag hebt gehad gisteren. En ik zei net al, ja, een beetje bijkomen. Maar sommige mensen die gaan gewoon weer keihard door met de volgende wedstrijd. Zojuist is namelijk Uruguay, Kaapverdië begonnen. Later vandaag nog Nieuw-Zeeland, Egypte. Eigenlijk kan je bijna elk uur van de dag op dit moment voetbal kijken. Ik heb toevallig iemand omheen die dat ook doet. Mijn vriend, die kijkt echt alles. Die vreet het ook gewoon als hij volgens mij geen idee heeft wat voor land het is. Maar ik denk dat er heel veel mensen daarin staan op die manier. Die lekker aan het genieten zijn van alles wat er gebeurt op dit moment. Ik hoop dat jij dat ook bent. Of dat je gewoon andere leuke

0: Phil Collins hoorde je bij Paradise. Look through my eyes. En als we kijken door de ogen van Bas, dan is dit een hele succesvolle vrijdag geweest.
1: Paradise FM.
0: Hij is namelijk mega fan van Brazilië. En dat was natuurlijk een succesvolle wedstrijd. Als ik eventjes terug moet spieken, was dat 3-0 geworden? Ja, klopt inderdaad, tegen Haiti. Dus in dat geval is dat een goede reden om dat te gaan vieren. Nog 2 dagen verlaat, maar Bas, dat mag nog steeds. Gustavo Liemer voor jou.

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: Paradise FM.
2: Je vertrouwde muziek, je vertrouwde stemmen, je vertrouwde verkoop.

0: Hier, dit is Weekend Waves op jouw zondagmiddag. Zometeen meer fijne muziek, onder andere van De La Soul. Ring, ring, ring, belt aan en ook Spendo Balezo.
1: Wil jij altijd als eerste weten wat er speelt op Curaçao? Volg ons! Op Facebook en Instagram delen we het laatste nieuws.

0: paradisefm.cw.
1: Zin om iets nieuws te ontdekken? Kom langs bij Renaissance Mall en Refort voor designermerken en bezoek de vele winkeltjes. Kom gezellig eten en drinken bij je favoriete restaurant. Speel mee in het beste casino van het eiland. Uitgaan met live muziek in het Refort of een film kijken bij de cinema's. Van fashion tot food, van kunst tot entertainment. Een dag bij Renaissance Mall en Refort is een dag om te genieten. Renaissance Mall.
2: Kibote pone de Momanch. Pasa Carrefour. I check ture producto nan cum sticker blau. Brasa de Momanch. Barcelo pe momento special. Carrefour extra pizza pa comparti den grup. I classic tea pa relax de special match. Compra tres of mas. I bota un ticket cu chance pa gana premio. Tur si ma. Asi de facil bota participa. Fans nan di banda riba te banda bau. Bin join e ola blau.
3: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo.

0: liefplaatje.
1: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: We've got it. Ook zus en zo vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

Zijn muziekfestival Pinkpop in Limburg. En terwijl er in heel het land een weerswaarschuwing werd uitgegeven, leek het daar de hele avond vrijwel goed te gaan. Veel artiesten kwamen voorbij, waarbij het twijfelachtig bleef. En toen uiteindelijk, als afsluiter, kwam 21 Pilots op en brak de hemel open. Het hele concert viel uiteindelijk in het water. Het laatste 15 minuten van het optreden dan wel. Maar goed, dat is verschrikkelijk als artiest. Ergens heeft ook wel iets moois. Trouwens, dit jaar staan ook weer de Foo Fighters in de line-up. Ik denk dat ik hoe lang geleden daar was. En toen traden ook de Foo Fighters op. Ik moet eventjes heel erg diep graven in mijn geheugen. Maar toen barstte dus ook de hemel open. En dat had ook wel weer iets heel moois met de regenboog en het zeiknatte daar staan in je poncho en dan toch gewoon lekker doorgaan. Dat is ook alweer een bepaalde vibe. Zij had iets meer geluk. Vlak daarvoor trad Zara Larsson op, ook op Pinkpop, met Lush Life. En toen

Grimes bij Paradise en Life Goes On. En Weekend Vibes ook. Ik ben er nog het hele uur, komend uur. Met dan natuurlijk ook de tractualiteit. Daarin hebben we het over de allerlangste dag die vandaag is. Daar mag je alvast over nadenken welk liedje past bij dat akkefietje. Ook Madonna hoor je zo. En eerst Beyoncé.

0: geniet. Maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Geen zin om te koken? Kom dan langs bij X. Bij ons heb je een 3-gangen menu voor 99 gulden. Of 2 gangen voor 79 gulden. Je vindt X op Bohemie Resort tussen Blue Bay en Kokomo Beach. Kom thuis bij X.
2: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie.

0: man. Download Bovenmaas app. Hasi compren naar Van den Twil. Kooi man. Changes Group. I beton industrie brieven gaat. Iris B. Bostempel digitaal. Gukada compra di 25 florin. Kada kaartje. Voel je na. Tabo chance pagan un Toyota Agia. 2026 di garage Cordia. Un aya di seguro completamente gratis di Enya. I 1500 florin di gasolin di Aso Gas i Ubi Pay. I timas premio banero set di Porsche di Kooi man. 25.000 Venmaas. Of un voucher na valor di 1500 florin di beton industrie brieven. Para mais informação, visita venmaas.com.
1: Ben je nou weer bij your buy site geweest?
2: Sorry, schat, ik kon het niet.

Mijn naam is Harry Winterswijk en dit is het nieuws. De helft van Frankrijk krijgt maandag te maken met code rood vanwege de hitte, meldt Weerinstituut Meteo France. De temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden Celsius. Zondag geldt de hoogste waarschuwing al voor 35 van de 96 departementen. Maandag worden dat 49. Meer dan 90% van de Franse bevolking, ruim 63 miljoen mensen, wordt getroffen door de hitte. Femke Broeders-Bol heeft vandaag het thuispubliek bij de FBK Games verrast met een overwinning op de 800 meter. De 26-jarige atleet uit Amersfoort finishte in 1 minuut en 57 seconden en 42 honderdste. Abby Caldwell uit Australië eindigt als tweede in 1 minuut en 59 seconden en 69 honderdste. Broeders-Bol, voorheen dominant op de 400 meter horden, mikt nu op een medaille tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Donald Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat de Britse premier Keir Starmer zal aftreden. Trump gaf geen bron voor zijn uitspraak. Volgens de Britse krant The Observer zou Starmer maandag zijn functie neerleggen omdat hij zijn positie onhoudbaar acht. Starmer staat onder druk vanwege de aanstelling van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. Amerikaanse president Donald Trump heeft gedreigd met nieuwe aanvallen op Iran als de Libanese Hezbollah doorgaat met het bestoken van Noord-Israël. Trump schreef op Truth Social dat Iran onmiddellijk moet stoppen met het onrust stoken door zijn rijkelijk betaalde marionetten in Libanon. Hij waarschuwde dat de VS Iran opnieuw hard zullen aanpakken als dat niet gebeurt. In Madrid is de vertoning van de WK-wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië op zondagavond afgelast.

0: vanwege extreme hitte. De gemeente Madrid en de Spaanse Voetbalbond hebben dit besloten. De Spaanse Weerdienst voorspelt een maximumtemperatuur van 39 graden Celsius. Er geldt code oranje voor de hitte en code geel voor mogelijke onweersbuien. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljardenpubliek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
2: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
3: Wil jij in één jaar de laatste twee jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om een jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor een erkend diploma zonder staatsexamens. Kijk voor meer informatie op onze website www.abeltasmancollege.net of bel 737 1046 voor een vrijblijvende afspraak.
4: Tijd voor wijn, slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan D. voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé! De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif wit-rood rosé, droog zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
5: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
4: Rosé gaat als een raket, wereldwijd. En is als ultieme zomerwijn, zeker hier, een niet te missen verfrissing. De lekkerste, fruitige, droge en sprankelende rosé ontdek je bij Servi Frais. Rosé all day.
6: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je zingt ze allemaal mee.
7: Heel de dag uit volle.
8: Het is de allerlangste dag vandaag. Daarover zo meer in de Tractualiteit.

0: Shakira samen met Carlos Vives. La Bicicleta hoorde je.
1: Actualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Op deze zondag 21 juni, oftewel de allerlangste dag van het jaar voor ons op het noordelijk halfrond. En misschien betekent dat als je iets noordelijker woont op het noordelijk halfrond iets meer dan bij ons. Maar ook op Curaçao is het vandaag de allerlangste dag. Betekent dat de zon opkomt rond 12 minuten over 6 en weer ondergaat om 2 minuten over 7. En om die dag, deze midsommer, zoals ze het in Zweden noemen, te eren, vraag ik jou welk liedje past bij dat akkefietje. Misschien denk je aan hele lange nummers. Of ja, eigenlijk weet je, ik laat het helemaal aan jou over. Volgens mij kan je hier heel veel van maken. Stuur jouw suggestie maar door naar 6751031. Dan komt hij misschien voor mij, maak ik een top 3 na Gary Moore.

0: bij Paradise en You in Your Hands.
1: Rectualiteit. Welk liedje past bij dit akkefietje?
0: Op deze allerlangste dag hier op het noordelijk halfrond van de aarde. Dat betekent, ik zei het net al, dat de zon opkomt om 6:12 en ondergaat om 7:02. Voor andere plekken zou dat een hele korte dag zijn, maar voor ons is dat dus de langste dag die er is. Ik vroeg jou welk liedje past bij dat akkefietje. Er zijn weer een aantal leuke suggesties. Optie 1 vandaag komt van Nicole. Die dacht aan Kid Rock en All Summer Long past wel bij die vibe, schrijft ze. Erik speelt ook mee vandaag. Die heeft optie 2 aangeleverd. De

Op ziet wij The Longest Time van Billy Joel. Of toch liever Nick Kershaw en I Won't Let The Sun Go Down On Me. Optie die stuur je dan door naar 6751031. De winnaar hoor je zo naar Christopher Cross. And all right.

Vibes van Christopher Cross op jouw zondagmiddag. Alright, hoorde je in Weekend Waves. We gaan kijken welke de winnaar is geworden in de tractualiteit. Waren drie leuke inzendingen. Niet genoeg stem helaas voor All Summer Long van Kid Rock. Ook niet voor The Longest Time van Billy Joel. Dat betekent dat Reinier heeft gewonnen in de categorie De Langste Dag, waarin de zon

0: locaties. Voor de lekkerste breakfast, lunch, dinner, sushi en cocktails ben je welkom bij The Greenhouse Curaçao. De plek op het eiland waar smaak, sfeer en een prachtige omgeving samenkomen. Bezoek The Greenhouse op Westend Otrobanda of Mambo Beach Boulevard en geniet van heerlijk eten, verfrissende cocktails en een ontspannen ambiance. The Greenhouse Curaçao. See you there!
1: Van een heerlijke ossehaas, ribeye steak, picanha, tricot of T-bone steak tot de Big Ass Steak. De steakhouse voor het lekkerste vlees, allemaal van de traditionele houtskool grill, is Landhuis Brakkeput Meimei. Onbeperkt opscheppen van de uitgebreide saladbar en heerlijk tafelen op het openluchtterras van een van de mooiste landhuizen van Curaçao. Ga je met mij naar Meimei?
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.

0: Meermesjes, deo, tandpasta, die fijne mascara die ik altijd gebruik, wasmiddel, wattenstaafjes, van alles.
1: Oké, voor iedereen wat gehaald dus.
0: Precies, en betaald met mijn Funmiles. Van lichaamsverzorging, beauty, mond- en haarverzorging, oh, je vindt het bij DA. En niet te vergeten, het DA-huismerk.

0: Het was in 2010 dat Eminem deze samenwerking had. Met Rihanna uiteraard. Love the way you lie, hoorde je. En het was nog langer geleden dat hij samenwerkte met Jay-Z.
1: Paradise FM.
0: Dat was voor de laatste keer namelijk in 2001. Toen kwamen ze met Renegade. Ik weet niet of je die misschien nog kent. Dat was wel een super toffe track eigenlijk. Dat wordt nu eindelijk hernieuwd. Want ze zijn samen de studio ingedoken. En daar moet dus nu een nieuw nummer uit gaan komen. Een samenwerking van twee van de grootste rappers ooit. Eminem en Jay-Z. Ik kan er verder nog niet meer over zeggen dan dat dit het is. Tot nu toe ook nog geen naam van het nummer. Er is nog vrij weinig over bekend. Dus we zullen gewoon pending moeten blijven. Totdat hij daadwerkelijk naar buiten komt. Zo meteen hoor je Take That. Patience, daar moet je ook nog een beetje geduld voor hebben. Want eerst Huey Lewis.

Tingudu. Luister, als je echt lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dan ga je eten bij de Kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap en je want je zo weer in Suriname.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de parlementsverkiezingen gewonnen met een ruime meerderheid. Zijn welvaartspartij krijgt 90% van de zetels, wat neerkomt op 438 van de 486 zetels in het Huis van Afgevaardigden. De oppositie is verdeeld en beschuldigt de regering van repressie. Abiy werd in 2018 premier en ontving in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede. De helft van Frankrijk krijgt maandag te maken met code rood vanwege de hitte, meldt Weerinstituut Meteo France. De temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden Celsius. Zondag geldt de hoogste waarschuwing al voor 35 van de 96 departementen. Maandag worden dat 49. Meer dan 90% van de Franse bevolking, ruim 63 miljoen mensen, wordt getroffen door de hitte. Femke Broeders-Bol heeft vandaag het thuispubliek bij de FBK Games verrast met een overwinning op de 800 meter. De 26-jarige atleet uit Amersfoort finishte in 1 minuut en 57 seconden en 42 honderdste. Abby Caldwell uit Australië eindigde als tweede in 1 minuut en 59 seconden en 69 honderdste. Broeders-Bol, voorheen dominant op de 400 meter horde, mikt nu op een medaille tijdens de Olympische Spelen van Los Angeles in 2028. Landlord Trump heeft op Truth Social aangekondigd dat de Britse premier Keir Starmer zal aftreden. Trump gaf geen bron voor zijn uitspraak. Volgens de Britse krant The Observer zou Starmer maandag zijn functie neerleggen omdat hij zijn positie onhoudbaar acht. Starmer staat onder druk vanwege de aanstelling van Peter Mandelson als ambassadeur in de Verenigde Staten. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Stel je voor, nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar en we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
2: Voor resorts en hotels moet techniek gewoon werken. Van snelle wifi tot Philips Hotel TV, BlueTrace Caribbean regelt het. Achter de schermen, zonder gedoe.

Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatie

0: zit erin!
1: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
2: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

Ah, Carteam Willemstad hier. Heb jij een auto die maar staat te verstoffen? Wij kopen hem van je. Of je nou een oude barrel hebt of een recente occasion, wij zijn geïnteresseerd. Geen gedoe met advertenties. Geen tijdverspilling met kijkers. Wij geven je direct een eerlijke prijs en nemen hem meteen mee. Maak van jouw probleem ons probleem. Ga naar autobedrijfwillemstad.com en krijg direct een offerte. Carteam Willemstad. Wij kopen auto's.

0: van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
1: The new Kooiman brochure is here, and that means more inspiration and savings at your fingertips. From construction pros to DIYers to home decorators, you'll find everything you need to succeed. Check out our amazing savings on everything from power tools, paint supplies, home decor, and more. Score some great deals and pick up the new brochure at your local store or at KooimanBV.com. Kooiman, everything you need to succeed.
2: Belangrijk om te weten, zonder ziektekostenverzekering geen vergunning via Ribeluga. Die verzekering moet minimaal 1 jaar geldig zijn. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Zambiel. Of stuur een WhatsApp naar 685-5566.

tenderloin, ribeye, T-bone, lamsrek, hanging tender, picanha, porterhouse, skirt steak, echt houtskool. Al honger? El Gaucho, het Argentijnse steakhouse van Curaçao. Kom uitbuiken op ons comfortabele terras met adembenemend uitzicht over het eiland. El Gaucho in Roy Santu.

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de parlementsverkiezingen gewonnen met een ruime meerderheid. Zijn welvaartspartij krijgt 90% van de zetels, wat neerkomt op 438 van de 486 zetels in het Huis van Afgevaardigden. De oppositie is verdeeld en beschuldigt de regering van repressie. Abiy werd in 2018 premier en ontving in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede. De helft van Frankrijk krijgt maandag te maken met code rood vanwege de hitte, meldt Weerinstituut Meteo France. De temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden Celsius. Zondag geldt de hoogste waarschuwing al voor 35 van de 96 departementen. Maandag worden dat 49. Meer dan 90% van de Franse bevolking, ruim 63 miljoen mensen, wordt getroffen door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Je zal maar halverwege honger krijgen. Ja, de weg naar Westpunt is lang. Gelukkig is Eetcafé de Buurvrouw er niet alleen voor diner, maar ook voor je lunch. Vanaf 2. Op weg naar een dagje strand of juist richting huis. Je ideale pitstop net voorbij Grote Berg. Reserveer op debuurvrouwcuracao.com.

0: blijven wordt? Gezellig met z'n allen naar Kunuku Aqua Resort. Want bij Kunuku Aqua Resort mogen kinderen en ouders de hele dag spelen. Met toegang tot alle glijbanen en zwembaden op het resort. En natuurlijk Waterworld. Het tofste waterpark van Curaçao. Met 5 nieuwe glijbanen en een waterspeeltuin. Dagpassen zijn maar $55 per volwassene en $45 per kind. Inclusief de eerste paar verfrissende drankjes. De zwemkleding klaar, goed insmeren en gaan! Kijk voor meer info op kunukuresort.com.
1: Ontdek de toekomst van wonen en investeren met Remax Bombini. Wij bieden per direct 87 bouwkavels aan in fase 1. In het nieuwe resort bij Rif Sint-Marie. Perfecte aankoop voor permanente bewoning of een sterk rendement bij korte of lange termijn verhuur. Bezoek vandaag nog remax-lakeview.com en maak een afspraak op locatie met een van onze makelaars.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK en jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Captain Blueface schreeuwt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Ja, joh. Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: de zee verdwijnt. Bonita Beach Club is ultiem genieten met je voetjes in het zand. Tijd voor wijn. Slaat de klok, klok, klok. Hier Arie P. vanuit Jan W. Voor de fijngevoelige, wijngevoelige vrienden van de vloeibare vreugde. Santé. De mooiste wijnen vindt u al meer dan 15 jaar bij Servier Frais. De Grand Cru onder de wijnhandels. Waar we immer onverminderd studeren, degusteren, wijnboeren frequenteren en u het beste presenteren van de druif, wit, rood, rosé, droog, zoet of bruis. U komt altijd met iets heerlijks thuis. Wijnhandel Servier Frais. Maak van ieder wijnmoment een ontiegelijk fijn moment.
1: Ben je nou weer bij Your Buy Site geweest?
2: Sorry schat, ik kon het niet.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Het woord relatiegeschenk is al millennia oud en komt van het letterlijke schenken van wijn binnen de relatie. En nergens vindt u mooiere schenkbaarheden dan bij Servifrais. Alsjeblieft.
2: Dit is Paradise FM. Heel de dag uit volle borst. Je zingt ze allemaal mee. Op 103.1 FM.

0: Nossa alegria, turênico paixão. Lo que é começar como sonho, a vira fé, realização, visualização e com foco, realidade. Celebrar é promê página de nosso capítulo mais novo com a Water Limited Blue Wave Edition de Barcelo. Enjoy the wave. Exclusively available at the Wine Factory.
1: Ik ben bijna jarig!
2: Ja, zeker. Dus snel naar Top One Toys om je toppiebox klaar te maken.
1: Yes! Kan ik eindelijk mijn cadeautjes uitkiezen.
2: En je vriendjes hoeven niet op zoek, maar zien gelijk wat je leuk vindt.
3: Lekker makkelijk bij Top One Toys.
1: Helemaal toppie!
4: Smallest nation, biggest spirit. The blue wave storms into World Cup history. Celebrate with a limited edition Astoria Blue Wave Prosecco from the Wine Factory. Cheers to victory.
5: 80.
6: Dat is Frans, 80.
5: Frans is 80?
6: Wie is Frans?
5: Nee, restaurant 80, waar topchefs Ivo Molenbeek en Marco Koppens mooie internationale en Curaçaose smaken op tafel toveren in een al even mooie ambiance.
6: Dat is ook weer Frans.
5: Aan de Santa Rosaweg 80, tegenover Alencar.
6: Ah, vandaar. Maar ik zie dat het gespeld is als 80, vier wijnen.
5: Klopt, maar ze hebben veel meer wijnen, hele goede en zelf geïmporteerd. Je kunt er ook wijnen shoppen, en passant.
6: Ga je weer.
5: Ga ook, zou ik zeggen. Geopend van donderdag tot en met maandagavond. Reserveren doe je op 80 Curaçao, dus 80curaçao.com.
6: 80.
5: Exactement.
1: Ben je ook binnenkort jarig? Bereid dan je toppiebox voor bij Top One Toys. Dit kan in Suikertuin Mall en nu ook bij Luxury Mall.
7: Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld, zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de parlementsverkiezingen gewonnen met een ruime meerderheid. Zijn welvaartspartij krijgt 90% van de zetels, wat neerkomt op 438 van de 486 zetels in het Huis van Afgevaardigden. De oppositie is verdeeld en beschuldigt de regering van repressie. Abiy werd in 2018 premier en ontving in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede. De helft van Frankrijk krijgt maandag te maken met code rood vanwege de hitte, meldt Weerinstituut Meteo France. De temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden Celsius. Zondag geldt de hoogste waarschuwing al voor 35 van de 96 departementen. Maandag worden dat 49. Meer dan 90% van de Franse bevolking, ruim 63 miljoen mensen, wordt getroffen door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
9: Hoog boven het hart van Otrobanda wacht een ervaring die je niet snel vergeet. Welkom bij Elevation Rooftop. Stijlvolle cocktails, verfijnde bites en een adembenemend uitzicht op de iconische Pontjesbrug en de kleurrijke skyline van Willemstad. Beleef de zonsondergang, voel de eilandbries en geniet van Elevated Vibes Only. Elevation Rooftop. A sanctuary above the swinging bridge.
10: Het WK beleef je bij Player Sports Bar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en

0: Horeca. Geniet, maar denk ook aan je eiland. Hou het schoon. Corso da Douji. Dit is een boodschap van het Curaçao Toeristenbureau.
1: Op zoek naar een sieraad dat net zo uniek is als jij? Een persoonlijk geschenk dat een leven lang meegaat? Ontdek de schitterende wereld van de goudsmid in Koura Hulanda Village. Handgemaakte trouwringen, herstel van kapotte sieraden of je oude goud laten omsmelten tot een nieuw sieraad? Het is allemaal mogelijk bij de goudsmid. Kom langs of volg en like ons op Facebook. De goudsmid. Vakmanschap gemaakt voor jou.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM. Je

0: paradisefm.cw.
1: Wil jij in 1 jaar de laatste 2 jaar van je VSBO, HAVO of VWO halen? Ben jij gezakt en wil je niet weer alle vakken overdoen? Of ben je blijven zitten en heb je geen zin om 1 jaar te verliezen? Het Abel Tasman College heeft altijd een programma op maat dat het beste aansluit op jouw behoeften. Kom op woensdagavond 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond om te zien wat we voor jou kunnen betekenen. Abel Tasman College, de betaalbare privéschool voor 24 juni tussen 6 en 8 uur naar onze informatieavond.

0: Curaçao, tijd voor nieuw witgoed. Bij Coeurblue vind je koelkasten, wasmachines, airco's, boilers en al je kleine huishoudelijke spullen. Direct op voorraad, snelle levering en echte service. Kom langs in onze winkels of bestel op coeurblue.com. Coeurblue, let us surprise you.
1: Carasso Real Estate. Al meer dan 25 jaar een vertrouwde naam als het gaat om de verkoop of verhuur van woningen en bedrijfspanden. Daarnaast is Carasso ook erkend taxateur voor alle financiële instellingen. Bezoek onze website carasso.com.
2: Wat dromen kunnen doen. Je volgt je hart en gaat ervoor, want het kan. Dat heeft het Curaçaose team bewezen. Van stadion Ergilio Hato naar de grootste stadions. Het hoogste podium in de grootste sport ter wereld. Voor een miljarden publiek. Zo zijn onze jongens een inspiratie voor ons allemaal. Geloof in jezelf. Wij geloven in Curaçao. Vida Nova Group wenst ons team heel veel succes op het WK. Dank jullie wel voor het schrijven van geschiedenis.
3: Vida Nova Group. Vida Nova Group. Bringing plans to life.
4: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus zeg jij voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
5: Bingo-doo. Luister, als je echt een lekker Surinaams eten wil eten, moet je natuurlijk in Suriname zijn. Dat dacht ik ook, tot ik hier op Curaçao eindelijk een plek vond waar alles klopt. De geur, de kruiden, de smaak, gewoon zoals thuis. Heerlijke roti tot moxalesi en die barras, ai boy, zo lekker. Dus als je alleen genoegen neemt met de echte smaak van Suriname, dat ga je eten bij de kleine Hindoestaan aan de Santa Rosaweg 77. Of bel via 669-4100. Eén hap. En je want je zo weer in Suriname.
6: Met Paradise FM blijf je altijd op de hoogte. Nu het nieuws van 5 uur.
7: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. De Ethiopische premier Abiy Ahmed heeft de parlementsverkiezingen gewonnen met een ruime meerderheid. Zijn welvaartspartij krijgt 90% van de zetels, wat neerkomt op 438 van de 486 zetels in het Huis van Afgevaardigden. De oppositie is verdeeld en beschuldigt de regering van repressie. Abiy werd in 2018 premier en ontving in 2019 de Nobelprijs voor de Vrede. De helft van Frankrijk krijgt maandag te maken met code rood vanwege de hitte, meldt Weerinstituut Meteo France. De temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden Celsius. Zondag geldt de hoogste waarschuwing al voor 35 van de 96 departementen. Maandag worden dat 49. Meer dan 90% van de Franse bevolking, ruim 63 miljoen mensen, wordt getroffen door de hitte. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
8: Experience the thrill of driving with BMW at Ultimate Automobiles. Where power meets elegance and every detail is crafted to perfection. Visit Curaçao's certified BMW dealer at Kaya Tula 44 and take the wheel of innovation today. BMW at Ultimate Automobiles. Sheer driving pleasure.
9: Chivy's Foodbox slaat haar vleugels uit. De beste kwaliteit snacks zijn nu ook verkrijgbaar bij Grote Berg Patat. Bestel nu snel via Bob Delivery. Chifi's Foodbox. Zeelandia is open van maandag tot en met zaterdag. Van 7 tot 5. Ook voor de beste vis en Surinaamse daghappen. En Grote Berg Patat. 7 dagen per week. Van 12 uur 's middags tot 8 uur 's avonds. Kom snel genieten van het lekkerste eten van Curaçao. Chifi's Foodbox en Grote Berg Patat. Wij staan voor je klaar met een glimlach.

0: Hij zit erin!
1: Jij wilt toch ook niks missen van het WK? Nou, dat hoeft helemaal niet. Bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda kijk je alle wedstrijden live op één van onze vele schermen. Dus plan je lunch, borrel of diner gewoon rondom het speelschema. En geniet aan een tafeltje van een ijskoud biertje, een heerlijke cocktail en natuurlijk topvoetbal. En of Curaçao nou speelt, Nederland in actie komt of je gewoon geen wedstrijd wilt missen, bij ons beleef je het WK van dichtbij. Dus mis niks van het WK en beleef alle wedstrijden bij Pleincafé Wilhelmina en De Buren in Poenda.
2: Copa Mundial llega y ahora abo por Score for Fun. Download Bovenma's app, hasi compra na van den twil. Hoi man, Changes Group, die beton industrie brieven gaat. IRCB, Bostempel Digital, go cada compra de 25 florin. Cada kaartje, full je na, tabo chance pagan un Toyota Agia 2026 di Garage Cordia. Un año de seguro completamente gratis di Enya. Y 1500 florin di gasolina di Aso Gas y UbiPay. Y ti mas premio ganero set di parts di Koiman. 25.000 Bovenma's. Of um voucher na valor de 1.500 florins de betonindustrie brieven gaat. Para mais informação, visita funmas.com.
3: Dit is Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: paradisefm.cw.
1: Maak van elk feest een onvergetelijk spektakel met Bombini Pictures. Of je nu een intiem privéfeest of een groots bedrijfsfeest organiseert, wij brengen de magie naar jouw evenement. Onze fotobooths en 360 videobooths op Curaçao maken alles 100% gepersonaliseerd met jouw logo of thema. Laat ieder moment vastleggen op jouw manier.

0: Buy schrijf je als B-U-Y. Yourbuyside.com. Vind het of verkoop het.
1: Bij Tinto Body Cochina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Body Cochina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yanteel Beach.
2: De Blue Wave Curaçao gaat naar het WK. En jij kunt captain worden door je selfie te uploaden op blue-u.com. Mama, wow, la noza llega. Captain Blueface sleutelt ons naar de finale. Hoe meer captains, hoe groter de kans. De Blue Wave heeft jou nodig. Dus ik juich voor de Blue Wave. Jij ook? Upload nu je selfie op blue-u.com.
3: Lekker en informeel lunchen, dat doe je op Fort Nassau. Het lunchmenu bevat diverse frisse salades, rijk belegde broodjes en warme gerechten. Zakelijk of privé, lunchen op het terras en genieten van het uitzicht over Willemstad is altijd een goed idee. Reserveer gemakkelijk via de website www.fortnassau.com.
4: Dit is Paradise FM. Je zingt ze allemaal mee. 103.1 FM.

Ervaar de natuur en rust met het hele gezin in het Curaçao Rif Mangrovenpark. Een groen stadspark midden in de wijk Otrobanda. Ontdek de biodiversiteit en leer over de rol van mangroves in ons ecosysteem.

0: Bezoek onze website, volg onze social media en ervaar het zelf.
1: Ribeluga komt eraan. Wil je je registreren? Dan heb je nodig een paspoort, geboorteakte, VOG en een ziektekostenverzekering. Citizens Insurance helpt je op weg en heeft een passende verzekering voor je. Kom langs in Salinja of Sambiel of WhatsApp naar 685-5566.
2: Hey, heb jij ervaring met het bestellen van blokken? We willen dus een stukje aanbouwen, maar ik heb geen idee hoe of wat.

0: 3. Betonindustrie Brievengat. Always one step ahead.
1: Mexicaans genieten. In het hart van Jan Tiel. Taco's, tostada's, cocktails en natuurlijk... Mexicaanse share dining tot 11 uur 's avonds bij... It all happens at Jan Tiel Beach.
0: Ontdek de mogelijkheden van de 3D betonprinter van 3D Concrete. Voor turnkey woningen, maar ook voor outdoor concrete furniture, beerputten en nog veel meer. 3D

0: Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Peter Mai's best kept secret, Le Munchie, now located at the Lemon Beach behind the beautiful Art Hotel, where we serve our full menu from noon till 10 p.m. The best cocktails, perfect bites, the whole day. Visit us soon at Kaya Wilson Godet in Peter Mai.
2: Het WK beleef je bij Player Sportsbar in Arcoya, Curaçao. Geniet in de airco van alle wedstrijden op grote schermen. Met ijskoude drankjes, heerlijke snacks en

0: Ja, stel je voor. Nooit meer nadenken over wat je gaat eten vanavond. Il Forno bestaat 20 jaar. En we trakteren op een krankzinnig lekker cadeau. Elke dag één gratis pizza voor de rest van je leven. Doe mee vanaf 20 mei. Like, share en volg Il Forno op Instagram. En misschien eet jij dan straks je leven lang gratis pizza. De winnaar wordt op 24 juni bekendgemaakt. Il Forno. Wie jarig is, trakteert.
1: Bij Tapijt bij Tapirama helpen wij u met alle soorten tapijten. Of u nou zoekt naar iets voor de woonkamer, de eetkamer, de slaapkamer of zelfs het balkon, bij ons vindt u het. Zoals grastapijt en wall-to-wall tapijten vanaf 55 gulden per 4 vierkante meter. Tapijt bij Tapirama is geopend vanaf 9 uur 's ochtends in het Mondial Shopping Center op de Jan Noordduinweg.
2: Paradise FM. Gewoon vertrouwd op 103.1 FM.

0: Bij Promenade Shopping Center beleef je alles onder één dak. Een variëteit aan mooie winkels, heerlijk ontbijten, lunchen en dineren, een gezellig terras, een leuke speeltuin voor de kleintjes en volle parkeergelegenheid. Promenade Shopping Center, een verfrissende winkelervaring. Open van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 6.
1: Uw nieuwe auto, crossover of SUV betaalbaar en betrouwbaar? Star Motors zet de nieuwe standaard. Official dealer van MG, Geely, Great Wall, Maxus en Haval. Garantie tot 5 jaar of 100.000 kilometer. Check de showrooms of starcuracao.com.
2: We've got it. Ook craving sushi vind je in Promenade. Promenade Shopping Center, where shopping is fun.

beste katamarans van Curaçao. De allerbeste keuze voor Klein Curaçao, maar ook voor Oost naar West, beachhoppen, snorkeltrips en sunset cruises. Supergoed geregeld, veilig en all-inclusive met barbecue en premium open bar. Boek nu jouw avontuur naar Klein Curaçao en meer op

0: hoogte. Nu het Nederlandse nieuws van 7 uur. Mijn naam is Govert van Gangelen en dit is het nieuws. Iran voert in Zwitserland nog steeds gesprekken met de Verenigde Staten met bemiddeling van Pakistan en Qatar. Een diplomaat bevestigde dat de Iraanse delegatie blijft deelnemen aan de onderhandelingen. Eerder werd gemeld dat de delegatie de locatie had verlaten uit protest tegen een dreigement van president Trump, maar dit is ontkend door een diplomatieke bron. Ramiro Valdés, een nauwe medewerker van Fidel en Raúl Castro, is op 94-jarige leeftijd overleden. Cubaanse president Miguel Díaz-Canel maakte dit bekend. Valdés was minister van Binnenlandse Zaken en richtte de inlichtingendienst G2 op. Hij droeg de titels Commandant van de Revolutie en Held van de Republiek Cuba. De Iraanse delegatie heeft de locatie van de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland verlaten. Dit gebeurde uit protest tegen een dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Een verslaggever meldt echter dat de gesprekken nog steeds gaande zijn. Iran stelt dat er niet over andere zaken kan worden onderhandeld zolang het geweld in Libanon aanhoudt. Hezbollah-leider Naim Qassem heeft het idee van een Israëlische veiligheidszone in Libanon verworpen. In een televisietoespraak zei hij dat Israëlische troepen onmogelijk op Libanese bodem kunnen blijven. Qassem benadrukte dat Libanon een nationaal leger heeft dat verantwoordelijk is voor de soevereiniteit. Premier Benjamin Netanyahu verklaarde dat Israël zijn troepen in Zuid-Libanon zal handhaven zolang dat nodig is. Volgens Iraanse staatsmedia duurden de eerste gesprekken tussen de Verenigde Staten en Iran 80 minuten. Het Iraanse kernprogramma is niet aan de orde gekomen. De delegaties zijn in Zwitserland bijeen om met bemiddeling van Pakistan en Qatar een memorandum van overeenstemming uit te werken voor een definitief vredesakkoord. De nadruk lag op de situatie in Libanon. En tot zover het nieuws op Paradise FM.
1: Curaçao entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
2: Bij Tinto Barrico Cina Piantil proef je het Latijns-Amerikaanse leven terwijl je op ons terras aan het water geniet van de ondergaande zon. Ervaar de veelzijdige smaken van onze heerlijke vlees- en visgerechten vers van de grill. En proost onder het genot van zorgvuldig gekozen wijnen en cocktails. Met elke eerste donderdag van de maand live muziek onder de sterren. Tinto Barrico Cina. Deel de smaak, omarm de vibe. It all happens at Yantil Beach.

0: Ontdek Maida's Kitchen in Serio Trabanda. Geniet van een intieme setting binnen of een verfrissende bries op ons terras. Laat je smaakpapillen verwennen met een harmonieuze mix van lokale en mediterrane smaken. Maida's Kitchen, waar culinaire tradities samenkomen.
1: Tough, Strong, Heavy Mix, uw partner in bouwmaterialen.
2: Wij produceren
1: beton, blokken en klinkers van topkwaliteit
2: die elk project sterker maken.
1: Ook verkrijgbaar
2: cement en steenslag.

0: Kerstmis.
1: Hij komt uit de buurt Carolina. En de buurt Carolina ligt in Puerto Rico. Tot zover de muziek van de 43-jarige Tito El Bambino. Dame la hola. Zo, ik zit lekker weer bij voor een nieuwe aflevering van Ambiente. Voor vandaag alweer de 21ste juni 2026. En de zomer komt dus nu in. Hoewel het hier op Curaçao altijd al zomer is. Hè? Van januari tot aan december toe. Zelfs bij de kerstdagen nooit onder de 23. Althans, dat kan ik me niet herinneren. Hoe is het met je? Welkom dan weer in een nieuwe aflevering van Ambiente. Soms gewoonlijk ga ik weer gezellig muziek draaien tussen nu en 9 uur. Heel veel Latino's van vandaag natuurlijk weer, maar ook grote internationale wereldhits. Die horen er altijd bij, hè? Bij de klimaat van Paradise FM. De rust keert weer terug, want het is zondagavond. Dus ik zou zeggen, bombini.
2: It's the weekend and this is David Arisa.

Wie kan zijn vinger opsteken en eerlijk vertellen dat hij nooit problemen heeft gehad rondom de liefde? Niemand dus, hè? Dat is de vraag dan van Shakira samen met Prince Royce. Déjà vu. Een perfecte combinatie wat stemmen betreft. Zijn er ook twee komedianten, moet ik eerlijk zeggen. Maar allebei inderdaad goed in hun vak. Shakira dus samen met Prince Royce. Shakira, jazeker, die kennen we allemaal. Maar Prince Royce misschien minder bekend. Het is een artiest uit New York City. En zijn originele naam is Geoffrey Prince Royce Rojas. Maar zijn artiestennaam is gewoon weg Prince Royce. Hij heeft in principe niet veel echte composities op zijn naam staan, maar over het algemeen allemaal covers. Meestal Engelstalige hit uit de jaren 80, maar dan omgezet in het bachata. In de nightclubs in Amerika doet hij het erg goed met verschillende covers. Wat denk je bijvoorbeeld hiervan?

Het geld natuurlijk helemaal legaal. Prince Royce met onder andere I Just Can't Stop Loving You. En zo heeft hij nog verschillende covers gemaakt van diverse artiesten. Trouwens, over Michael Jackson gesproken, die hoor je dus zometeen in ditzelfde ambiente. Maar eerst even iets anders. Carly Simon, You're So Vain.

0: Paradise FM. Het geluid van Curaçao.
1: Dit was een hit hier op Curaçao. Even terug.

Wat een fantastische single, hè? Heeft die man nou ooit uitgebracht. Uit 1983, Michael Jackson. Je krijgt de kriebels om inderdaad even lekker bij te gaan dansen. En dat mag mij ook wel, hoor, op je laatste uren van je zondagavond. Quiero empezar algo in het Spaans. Wanna be starting something. Mi que comisa con cons in het papiamento. Y comisa con cons, dat kan. Want Curaçao zit nog eenmaal in de World Cup 2026. Met nog één wedstrijd te goed. De Blue Wave, hier is...

0: Jones Jabna.
1: Een heel mooi geschenk vanuit Aruba voor Curaçao, namelijk voor de wedstrijden van FIFA 2026. Ik zei het al, gezongen door zijn artiesten uit Aruba. Jayon, en de titel van het lied is The Blue Wave. Afgelopen jaar en ook nu in 2026 heeft Jayon echt heel veel gedaan voor Curaçao.
2: Geniet met het geluid van Curaçao. Dit is het weekend van Paradise FM.
1: Natuurlijk heel veel succes aan onze nationale team, maar met z'n 12 moet het wel gaan lukken. Denk je niet? Hier is Rihanna samen met Alan Walker, Gims.

Alan Walker, Rihanna, Gimp. Je luistert naar Ambiente en mijn naam is David Ariza. Ambiente is er zondagavond tussen 7 en 9 uur op 103.1. Maar het gaat ook de lucht in Nederland via Havenstad Radio en de repeat ervan op vrijdagavond bij Horen Radio. Allebei laatstgenoemde station, dus in Nederland. Dan nu een lekkere salsa en bovendien een lokale.

0: Het is een lokale productie, dat moet wel duidelijk zijn geweest. Gabrielle Cruz en Tim Bla. Wanneer ik je zie, dan begint gelijk alles te trillen. Ik kan me beslissen niet rustig houden. Tim Bla. Gabrielle Cuco Cruz, die kennen we al heel lang. Vanaf kleine jongen maakte hij al muziek in de jaren 80. Muziek maken doet hij in zijn vrije tijd. Gabrielle werkt namelijk in het ziekenhuis in Curaçao Medical Center in de dialyseafdeling. Naast zijn beroep in het ziekenhuis maakt hij ook natuurlijk heel veel ruimte voor muziek. Laatst was hij nog actief in Los Compadres, maar dan is hij inmiddels uitgestapt. Los Compadres, vrijwel redelijk bekend hier op het eiland, was een salsa montuno band. Jaar in, jaar uit was hij ook actief in de Tumba Festival. En daar eindigt hij over het algemeen altijd heel hoog. Vaak in de beste vijf. Naast dit alles verhuurt hij ook muziekinstrumenten. Dus mocht je iets nodig hebben, kan je hem rustig bellen hoor. Tim Bla, die je dus zojuist hoorde, was waarschijnlijk zijn allergrootste hit. Gabrielle Cruz, dus een zeer actieve man. Wat kan een zondagavond toch heerlijk zijn, hè? Geen gezeur aan je hoofd, behalve dan liever mij. En je zeker klaarmaken voor een verse nieuwe week.
1: Goedenavond.
0: Ja, ja.
1: Dit is Paradise 103.1.
0: En hier is Cliff Richard in het Spaans.

0: een bossa nova in je gehoor. Cliff Richard, Maria. Ik hou van Maria. Ik hou van heel erg veel Maria. Maar ik wil niet meer Maria's in mijn leven hebben. Aan de Maria's die ik ken, daar heb ik al voldoende aan. Maria Nomas. De stereo van vroeger was altijd zo apart, hè? Ik hoorde Cliff Richard alleen door mijn linker speaker. Jij ook? Mooi is dat, hè? De stereo van vroeger. Zometeen muziek van R.R. David met zijn words uit de jaren 80. Maar eerst even Alex Warren. Hier is Ordinary.
1: They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Nou, dat moet een hele huis vol zijn geweest, denk je niet? Luister maar. Muziek van Rauw Alejandro, Nicky Jam, Farruko en natuurlijk ook Wisin. Bailame, zo heet het. Meer dan 7 minuten. Het was tegelijk de langste voor het uur. Nog 2 tracks voor 8 uur. Gaat dat nou wel lukken? Ja, het moet wel lukken met Stevie Wonder, zeker.
1: Goedenavond. Dit is Paradise 103.1.

Lekker klinken, zeker wel in dit nieuwe moderne millennium. Muziek van Stevie Wonder, Yester Me, Yester You, Yesterday. Ooit wel eens gezien, maar dat is alweer jaren geleden hier ook in de zaal. Wat mij betreft mag die best wel nog een keertje komen. Oké, zeg, je luistert nog steeds naar Ambiente. Ja, dat allemaal in het eerste uur die dus bijna voorbij is. Maar wij gaan naar Venezuela en daar ontmoeten we José Luis Rodríguez. José Luis Rodríguez, dat is een zanger, componist uit Venezuela. Al eind de jaren 60 is hij al actief met heel veel hits in de jaren 70 en een groot gedeelte van de jaren 80. Helaas gaat het niet zo best met hem de laatste jaren. Hij stoeit namelijk nog steeds met zijn gezondheid. En voor een zanger is het dus niet al te best. Soms af en toe is het ook werkelijk nodig om een zuurstoktank bij te halen, om zijn ademhaling een beetje in balans te houden. José Luis Rodríguez is inmiddels 83 jaar en zijn eerste single maakte hij al in 1961. Oei, dat was ik nog niet eens. Nou, ondanks zijn gezondheid probeert hij toch af en toe iets leuks te doen. En het laatste wat hij heeft gedaan is een video opgenomen met een van zijn hits in een nieuw jasje dus, Cantares Cantarás. De videoclip dus van hem komt zeer binnenkort uit. Voor nu laat ik je met een van zijn opnamen, begin de jaren 80, als een groot succes voor hem, en een lekkere vrolijke lied. Agradecer de las manos. Hier heb je hem, El Puma. En zometeen het tweede uur. Ambiente.

0: Curaçao Entrepreneurs, we see your drive. We feel your ambition. We know how much your connectivity means to you. You're running businesses, health centers, stores, food trucks, and more. So much more. And our job is to keep your business connected with the fastest speed so you can keep your customers served and your employees more productive than ever. That is why we get up every morning with a mission to bring you fast, reliable internet. Wait, not just fast, super fast. The super fast you can count on. Ready to claim your speed? Call us at 9332 or visit flowbusiness.co/Curaçao.
1: De ultieme beachvibe voor jong en oud vind je bij Zest Beach Café. Ongedwongen met de hele familie geniet je dagelijks van de lekkerste grillgerechten op het strand. En naast de wekelijkse live muziekavonden trappen we het weekend traditiegetrouw af tijdens ons populaire Spritz Happy Hour op vrijdag. Bij Zest Beach Café komt alles samen. It all happens at Yountiel Beach.
2: De Pink Elephant in Mahai gaat blue. Trek je blauwste outfit aan, maak een foto bij de Pink Elephant bij Rottumhuis in de Voortuin en post hem op social media. Tag @Rottumhuis en